Verhaal op mijn leven. Wat is gemeen? Wat wil ik gemeen? Het is waar dat het zelf houdt. Ik wil jij bezagen. Ik heb al een hele tijd. Ik vind het fijn. Liebe. Einfach Liebe. Was mich alle kennen. Was ich sehr gerne schaue.